0: Radio Bergijk. Voor elk wat wils. Pop, rock, jazz, een vleugje humor, alles is er.
1: Hier is Karel Amerald en A Night Like This.

Caro Emerald en A Night Like This uit 2009. De hoogst bereikte positie toendertijd in de Nederlandse hitparade was nummer 2. En de plaats stond maar liefst een half jaar genoteerd in de Nederlandse hitparade. Oftewel vrij vertaald naar weken, 26 weken. Caro Emerald, A Night Like This.

0: Weerbericht.
1: Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind vallen alleen in het zuiden lokaal nog enkele buien. Voor de rest blijft het de komende uren overwegend droog en zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. In het noorden waait de wind vanuit het oosten en die is matig. We krijgen een overwegend droge middag waarbij de zon regelmatig door de wolkenvelden breekt. De luchtvochtigheid neemt langzaam toe en het kan hier en daar een beetje drukkend aanvoelen. De middagtemperaturen bereiken zomerse waarden met maxima tussen de 23 en 26 graden. Vanavond is het nog lange tijd warm, overwegend helder met lokaal wat wolkenpartijen. Vannacht dalen de temperaturen tot tussen de 16 en 19 graden. Het blijft overwegend droog met een enkele onweersbui vanuit het zuiden. Morgen opnieuw zomers warm en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgenavond kans op enkele flinke onweersbuien. Vrijdag koelt het weer een beetje af. Er is vrij veel bewolking en er trekken buien over het land met kans op onweer. En maxima tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Zet hem aan. De rest komt vanzelf.
1: Nu een zangeres uit het Rotterdamse. En de hele grote bekendheid kreeg ze natuurlijk tijdens het Eurovisie Songfestival daar in Ahoy, Rotterdam. Hier is Davina Michel, want daar heb ik het natuurlijk over met Duurt Te Lang. Nu.

Davina Michel was dat, duurt te lang. En als je je afvraagt, duurt die plaat eigenlijk te lang? Nee, in mijn optiek zeg ik, het plaatje duurt veel te kort. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Davina Michel en duurt te lang.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Het is een Nederlandse soulband uit Maastricht. Ze bestonden van 1976 tot 1992. En de band die werd toen de tijd opgericht door de gebroeders John en Jo Bartels. Ik heb het over The Chaplin Band. Hun eerste hitsingle was Let's Have a Party. En dit was de tweede, Il Vriero.

0: Ga ook eens naar onze mooie en leuke website, radiobergeijk.nl. En we zitten ook op Facebook en Instagram.
1: We gaan het eventjes live doen vandaag, in de ochtendshow. Overigens, leuk dat je meeluistert naar deze ochtendshow. Het nummer is geschreven door Siep van der Ploeg. En dat is weer de liedzanger van de formatie De Kast uit Friesland. En deze single stamt uit 1997 en is ook gezongen in de Friese taal. In Nijedij betekent een nieuwe dag.

Plaats stamt uit 1997, kwam de Nederlandse hitparade binnen op 23 augustus. De hoogste bereikte notering was nummer 2 en stond totaal 18 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ik had het natuurlijk over De Kast en In een Nije Dij, oftewel Een Nieuwe Dag.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. Burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. En de N50 Emmeloord-Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek doe jij 5 minuten langer over.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Je partner hoeft niet alles te weten.
1: Nu Boudewijn de Groot en Jimmy.

Een nummer uit 1973 kwam op 20 oktober de Nederlandse hitparade binnen. De tekst was van Lennart Nijg. Je hoorde Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoogste notering toen in de Nederlandse hitparade 6 stond toen ook 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Boudewijn de Groot en Jimmy.

0: Weerbericht.
1: Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind vallen alleen in het zuiden lokaal nog enkele buien. Voor de rest blijft het de komende uren overwegend droog en zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. In het noorden waait de wind vanuit het oosten en die is matig. We krijgen een overwegend droge middag waarbij de zon regelmatig door de wolkenvelden breekt. De luchtvochtigheid neemt langzaam toe en het kan hier en daar een beetje drukkend aanvoelen. De middagtemperaturen bereiken zomerse waarden met maxima tussen de 23 en 26 graden. Vanavond is het nog lange tijd warm, overwegend helder met lokaal wat wolkpartijen. Vannacht dalen de temperaturen tot tussen de 16 en 19 graden. Het blijft overwegend droog met een enkele onweersbui vanuit het zuiden. Morgen opnieuw zomers warm en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgenavond kans op enkele flinke onweersbuien. Vrijdag koelt het weer een beetje af. Er is vrij veel bewolking en er trekken buien over het land met kans op onweer. En maxima tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Luister naar het verschil.
1: Ze komen uit Volendam onder aanvoering van Piet Veerman en Arnold Muren. Hier zijn de Cats nu. En we gaan eventjes met z'n allen gezellig dansen. Hier is Let's Dance.

0: Altijd leuk, hè? Een dansje zo vroeg in de ochtend, in de ochtendshow. Je hoorde de Cats en Let's Dance.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is geen sprake van een echte ochtendspits. De meeste vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West is het op onthoud 5 minuten.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: De lekkerste muziek van toen en nu. Gepresenteerd door leuke DJ's. Actualiteiten en bijzondere verhalen. Humor. En soms een beetje over het randje. Dat is Radio Bergijk. Daar snappen ze nog wat radio is.
1: Terug naar 2024. We gaan een plaat draaien van een zanger die genaamd is Dotan. Het nummer uit 2024 kwam de tipparade binnen op 27 januari. Maar kwam nooit verder dan die tipparade. Raar maar waar. Hier is Dotan en Louder. Oh.

Ik zat inderdaad nog eventjes de cijfertjes van deze plaat na te kijken van Doten en de titel Louder uit 2024. 27 januari 2024 kwam die plaat de tipraden binnen. En het reikte nooit hoger dan tip 21. Raam

0: Radio Bergijk. Daar word je toch vrolijk van?
1: De winner of The Voice of Holland 2021, dat was deze, Dani van Veldhoven en zijn Magical Power.

Dani van Veldhoven, geboren en getogen in Purmerend. Hij is de winnaar van het 11e seizoen van The Voice of Holland. En hij werd destijds gecoacht door Anouk. En die kennen we natuurlijk weer van Nobody's Wife. Of nog veel andere hits natuurlijk. Dani van Veldhoven was dat, The Magical Powers.